mai tare da BRC Ethiopia Bauchi akan mita 94.6. Barkamu da saduwa da ku a wannan zango namu na dare mahutar bawa. Zangon da muke kawo muku shirye-shiryen mu cikin harshen Hausa zalla daga karfe 8 zuwa karfe 12. To halin yanzu dai kai tsaye bari mu je ga shirin na farko a wannan zango.